skoek aan mee. Tjende skam, sint, oh nee. Men mosjeren bij hen. Leef aan de wacht, leef aan de brei.